etanang'ayie kotini orkesi naake oipirare naake engelunoto ashu enkitaunoto naake erigare Gachagua terikore serikali e Kenya Kwanza. Eton ake egira siasani aotka tukul mbaa naipirare naake enkirring'a nemeetai toosukulini tele osho naa le Kenya egira nkera aiposha apo nkang'itie.